0: 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de

0: borden of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De drie mensen die zijn overleden bij de vliegtuigcrash in Duitsland gisteren zijn allemaal Nederlanders. Het toestel was van de vliegschool uit Hilversum. Net over de Duitse grens bij Roermond kwam het in de problemen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, dat zijn twee luchtvaartonderzoekers aan het uitzoeken. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft besloten dat mensen zoals gewoonlijk per post mogen stemmen bij de komende verkiezingen. President Trump hoopte de regels voor briefstemmen strenger te maken voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar dat staat het Hof niet toe. Trump claimt dat hij de verkiezingen in 2020 verloor door fraude bij poststemmen. Kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen en daarin staat onder meer dat 15-minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. En een roedel Afrikaanse wilde honden heeft

0: Een record te pakken. Nog nooit legde een landzoogdier zo'n grote afstand af. 4000 kilometer. Het gaat om drie broers die 8 maanden lang op zoek waren naar een partner. Volgens wetenschappers is het een goed teken dat dieren nog grote afstanden kunnen afleggen, ondanks de toenemende druk van de mens. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en de 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Kiss FM News.
4: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Europa heeft in Frans-Guyana een raket gelanceerd met twee klimaatsatellieten. Die moeten wetenschappers helpen de effecten van klimaatverandering beter te begrijpen. Eentje gaat kijken hoe planten omgaan met de opwarming van de aarde. De ander meet de zeetemperatuur om zo weerfenomenen als El Niño beter te voorspellen. De meeste Nederlanders vinden het prima als de belasting op vermogens omhoog gaat. Dat heeft Trouw uitgezocht. Zeker als hierdoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Dat geldt ook voor kiezers van bijna alle rechtse partijen, zoals de VVD. Maar in de coalitie blokkeert de VVD juist de wens voor een hogere vermogensbelasting. Een Russische zakenman heeft voor het feest van de bruiloft van de oudste zoon van Trump betaald. Dat zegt Trumps zoon zelf op Instagram. Het feest was op de Bahama's en duurde 2 dagen. De zakenman die banden heeft met het Kremlin zou er $100,000 voor hebben neergelegd. Trump zelf was niet aanwezig. En de Amerikaanse actrice Jean Smart heeft op haar 75ste geschiedenis geschreven bij de Emmy Awards. Ze is de eerste vrouw die 5 keer op rij een Emmy kreeg voor haar rol in dezelfde televisieserie. In de serie Hex speelt ze een oude

0: Een komiek die gedwongen samen moet werken met een jonge schrijfster. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt, maar droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad of 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in het binnenland dan in de kustregio's. En dan wordt het een graad of 24. En dat was het ANP nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op

0: worden of nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaal

0: Kiss FM, your hit music station. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Kiss FM News.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De man die dit weekend in Rotterdam overleed vlak na zijn aanhouding reed niet op een gestolen fiets. Hij werd staande gehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Zijn familie gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij de arrestatie. Dat vertelde hun advocaat gisteren in het televisieprogramma Pauw en de Wit. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen een Nederlandse strafrechtenadvocaat, Cem Polat. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan een drugsbaron, een van de grootste cocaïnehandelaren van Europa. Polat is het er niet mee eens. Hij zegt dat hij binnen de kaders van de strafwetgeving heeft gehandeld. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Dat hebben ze bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht. Vorige week lieten ze in dat programma een fragment horen van een van de verdachten. Bij de hack zijn de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. En het Nederlandse format De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Het programma, dat in Amerika The Traitors heet, won de Emmy in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. En dat deden ze voor de 3e keer op rij. En dan het weer door Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad of 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in het binnenland dan in de kustregio's. Het wordt zo'n 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: FM, your hit music station.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. KISSFM News.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een stille tocht die gisteravond werd georganiseerd voor de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed vlak na zijn arrestatie, heeft een onrustig einde gekregen. Deelnemers trokken naar het politiebureau met vuurwerk en fakkels. De ME moest eraan te pas komen, ook zij werden belaagd. Er is één persoon opgepakt. In Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag. Delen van de binnenstad zijn afgezet voor de koninklijke stoet van Paleis Noordeinde naar de koninklijke Schouwburg. Daar ligt de rode loper al klaar. Rond 1:15 begint de koning met zijn belangrijkste toespraak van het jaar, de troonrede. De drie mensen die zijn overleden bij de vliegtuigcrash in Duitsland gisteren zijn allemaal Nederlanders. Het toestel was van een vliegschool uit Hilversum. Net over de Duitse grens bij Roermond kwam het in de problemen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, dat wordt nog uitgezocht. En in Los Angeles zijn vannacht de Emmy Awards uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. De horrorcomedy Widow's Bay is de grote winnaar van de avond. Die serie ging er met de meeste beeldjes vandoor. Ook het Nederlandse format De Verraders viel in de prijzen. Dat is voor het derde jaar op rij. Het weer van Weer Online. Vandaag begint met dichte mist in Zuid-Holland. Die lost in de loop van de ochtend op. In de rest van het land zijn er zonnige perioden. En landinwaarts wordt het zomers warm met lokaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
7: Ja, goedemorgen. Nou, we gaan weer beginnen aan een nieuwe Wake Up KISS. Voor vandaag 15 september. Een nieuwe dag is begonnen. Het is dinsdag.

festivalgangers. Die vinden drugsgebruik in hun vriendengroep normaal. 4 op de 10 die verwachten mogelijk zelfs meer drugs te gaan gebruiken. Vooral ecstasy, MDMA zijn populair op festivals. Dat in combinatie met urenlang dansen, weinig slaap en alcohol kan dat soms flink misgaan. Bijna de helft van de drugsgerelateerde intoxicaties is ernstig. En vooral experts die verwachten daarom dat niet alleen voor

ijsluiter krijgen. Let op. Gebruik van drugs kan klachten veroorzaken. Of dat soort dingen. En ontzettend lekker al goed gewenst. Een mooie dag gaat het ook worden met een temperatuur die zelfs de 25 graden kan gaan aantikken vandaag. I've been stuck in

Jade Lauren, ken je haar? Ze heeft op het Amsterdamse festival Parels van de Stad heeft ze bekendgemaakt dat ze met een nieuw album komt, haar tweede studioalbum. Dat verschijnt op 25 september. Het is de opvolger van haar 6 jaar geleden verschenen debuutalbum, Reflecties. En dat album stond

team gezeten. En over Scream heeft ze gezegd dat ze heel graag een keer achter de camera zou willen kruipen als cameravrouw. Ze heeft inmiddels genoeg kennis van de entertainmentwereld dat ze ook wel weet hoe je moet regisseren. Ja, Courtney Cox die speelde sinds de eerste Scream de rol van Gale Weathers. En weet je, dat was al in 1996.

Shakira, het is Hips Don't Lie. Kiss FM. Bij Wake Up Kiss. Het is dinsdag vandaag de 15e. Goed nieuws voor Dean Lewis. Die had namelijk een vriendinnetje in Lelystad zitten. Maar dat vriendinnetje was opeens niet meer zo heel erg leuk nadat het uitging met Dean Lewis. Ja, ze ging namelijk allemaal gekke dingen over Dean Lewis schrijven. Onder andere dat het een abusive relationship was. Hij zou zijn handen niet thuis kunnen houden. Was reden voor Dean Lewis om juridische maatregelen te nemen. En er is onder andere een rectificatie geëist en een contactverbod. En dat is allemaal toegekend. Goed nieuws voor Dean Lewis.

Even Kiss FM. Wake up Kiss. Het kan nog wat mistig zijn als je de gordijnen openschuift. Maar de temperatuur wordt wel lekker vanmiddag. Want nadat de mist vertrokken is, komt de zon tevoorschijn. En de temperatuur gaat dan oplopen naar 24 tot 27 graden. Een lekkere dag vandaag.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

verteld dat je Kiss FM luistert en al je familieleden even in de groepsapp misschien plaatsen. Kiss FM is namelijk het radiostation dat gegarandeerd de meeste hits geeft en het minste praat. Ook tijdens de ochtend trouwens. En zo meteen de meest opmerkelijke berichten van vandaag. Berichten die je niet bij het ANP-nieuws hoort, maar die reserveren we dus speciaal voor zo meteen. Alex Warren komt er ook aan en dit is Miley Cyrus.

Alex Warren. Een van de artiesten die je vaak hoort hier bij Kiss FM. We zijn trots op Alex Warren en daarom draaien we hem ook zo graag. Je bent bij Stefan in de Morgen, oftewel Wake Up Kiss. Ja, en vandaag weer de meest bijzondere berichten voor je verzameld. Het is 7:15 nu bijna. En ja, het nieuws uit Californië, dat fronste wel enigszins mijn wenkbrauwen. Want honden streden daar namelijk om de titel Beste Server van Californië. Ja, dat werd er zondag gehouden, het jaarlijkse Surf Dog Surfathon. Daar kunnen honden op surfplanken de golven bedwingen voor publiek en jury. Inmiddels bestaat het evenement al 21 jaar en combineert het met een beurs. Er zit een beurs bij en met activiteiten voor hondenliefhebbers. Ja, en door slechte omstandigheden moesten sommige onderdelen worden aangepast of afgelast. En wie nou precies de titel gewonnen heeft, welke hond, welk fikkie, geen idee. De M&S, ja, die ken je misschien in Nederland als een andere keten. Hier kun je er namelijk kleding kopen. Maar in Groot-Brittannië is M&S een soort V&D. Ik weet niet of je V&D nog, Vroom en Drees, maar een warenhuis. En ineens verkopen ze daar paarse bloemkool en roze frambozen. De Britse supermarktketen die heeft een nieuwe lijn met opvallende groenten en fruit gelanceerd. Waaronder dieprode druiven, waarvan de kleur helemaal tot in het midden doorloopt. Roze frambozen, paarse broccoli en paarse bloemkool. Ja, ik kijk meestal toch als ik bijvoorbeeld een banaan koop. Nou, is hij niet te bruin, weet je wel? Zit er niet van die bruine zwarte plekken op? Anders koop ik het niet. Maar in dit geval hoort het dus in Engeland zo te zijn als je bij de M&S naar binnen loopt. Daar kun je dus gewoon gekleurde groenten kopen. Leuk, is wel leuk.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In een deel van het land rijden veel minder treinen en op sommige trajecten rijdt helemaal niks. Er is een storing die de treinen in het midden en noorden van het land raakt. Het beveiligingssysteem kan niet zien waar een trein is en daardoor springen alle seinen op rood. ProRail weet nog niet wanneer het probleem is verholpen. In Rotterdam heeft de ME gisteravond ingegrepen bij een stille tocht voor de man die van het weekend overleed bij zijn arrestatie. Honderden mensen liepen mee in de tocht die eindigde bij een politiebureau in Rotterdam-Zuid. Daar sloeg de sfeer om en gooiden mensen met stenen en vuurwerk. Er is één verdachte opgepakt. Het telefoongesprek van de Odido-hacker in opsporing verzocht heeft meer dan 100 tips opgeleverd. Volgens de politie zit daar ontzettend veel informatie bij. Er wordt nu uitgezocht welke tips nuttig zijn voor het onderzoek. Bij de hack werden de gegevens van ruim 6 miljoen Odido-klanten gestolen en verkocht op het dark web. En in Los Angeles zijn vannacht de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen. Het van oorsprong Nederlandse programma De Verraders pakte ook een beeldje. Het won voor de derde keer op rij in de categorie reality. Ziekenhuisserie The Pitt werd de grote winnaar met 6 Emmys. Het weer van Weer Online? In Zuid-Holland plaatselijk dichte mist, op andere plaatsen bewolkt en droog. Vanmiddag is er ruimte voor de zon, het wordt 25 tot 28 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss app.
4: Het is misschien wel de drukste dag van de week. De dinsdag, de meeste mensen op de weg, onderweg naar hun werk. Jij misschien.

positieve reacties, vooral uit Nederland, maar er kwam kritiek uit het buitenland. En dat verbaast hem ook niet. Hij blijft echter achter zijn statement staan en hij zegt, ja, iedereen moet gewoon zichzelf kunnen zijn, ongeacht wat je seksuele geaardheid is. En hij zegt ook, ja, de dancemuziek heeft veel te danken aan de LHBTIQ+ gemeenschap, want heel veel

van weer een keer voor de camera te staan. Achter de camera zou willen staan. Dat wil ze gaan doen. Ze wil niet meer acteren in de volgende Scream-film die opgenomen gaat worden. Want er komt er weer een aan, zegt ze. Wil ze het liefst gewoon cameravrouw zijn en niet meer acteur. Ze speelt al sinds 1996 overigens de rol van Gail Weathers in Scream. Dit is Kiss FM, Wake Up Kiss. Stefan hier. Het gaat een lekkere dinsdag worden hoor, met Nadusa en Ed Sheeran.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Chillen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Het zijn altijd die verwachtingen van een ander. Misschien moet je ze een beetje bijstellen, Shanna Spyro. Never meet your heroes. They might disappoint you, zeg ik altijd maar. Het is ook echt zo, als je je helden ontmoet, dan denk je... Hé, ik was ooit fan van een tv-presentator, ik zal zijn naam niet noemen. Die heb ik in het echt ontmoet en toen dacht ik... Hey, wat een zure zak, zeg. Maar goed, daar gaat het vandaag helemaal niet over. Het gaat namelijk vandaag over... leuke dingen. Ja, we laten het vooral over positieve dingen hebben. Wij zijn al namelijk het meest optimistische radiostation van Nederland. En meteen ook natuurlijk het jongste radiostation van Nederland. En daarom hebben we het ook over allerlei nieuwe dingen, zoals social media.
1: Welke influencer is dit?
0: Wat kun je misschien raden wie dit is?
1: Welke influencer is dit?
0: Ik zal het fragment vandaag even laten horen.
1: Welke influencer is dit?
2: I have... What is it? A cocktail dinner?
3: Yeah, for
2: a
3: CFDA.
2: A cocktail dinner with
3: CFDA. I'm doing my own makeup, which I don't normally do. But I did get some new little Prada lip.
0: Ja, ja.

is, dan hoef je helemaal niks te doen. Je mag het zo meteen namelijk vertellen. Ik draai 2 tracks en ik kan je wel als tip meegeven. Dit is een van de meest gewaardeerde social media influencers ter wereld. Op elk platform.

0: vandaag. Gooi maar gewoon in de winkelwagen.
1: Welke influencer is dit?
0: Ja, zou jij het weten wie het is?
1: Welke influencer is dit?
0: Ik zal je nog een keer het fragment laten horen, is leuk.
1: Welke influencer is dit?
2: I have... What is it, a cocktail dinner?
3: Yeah,
2: a
3: CFDA.
2: Cocktail dinner with
3: CFDA.
2: I'm doing my own makeup, which I don't normally do. But I did get some new little Prada lippies.

uitnodigen. Nou, ik zal het bekendmaken. Het is namelijk... Charlie D'Amelio. Ja, wie is dat? Een dame die in 2004 geboren is. Erg succesvol is op social media en alle

10 voor 8. Dit is Kiss FM Wake Up Kiss. Vandaag kan er nog wat mist voorkomen als je wakker wordt. Daarna komt er een droge dag met meer zon. In het zuiden is er alleen wat bewolking en de temperatuur.

0: Play Store. Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. WRK.team.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen die met de auto vanuit het zuiden naar Utrecht willen, krijgen het advies om hun reis uit te stellen. De A2 staat muurvast van Den Bosch naar Utrecht door een ongeluk en omrijden kan ook niet. Treinreizigers hebben ook een probleem. In het noorden en midden van het land rijdt bijna niks. Door een storing staan alle seinen op rood. In Rotterdam-Zuid is de ME gisteravond bekogeld door mensen die meededen aan een stille tocht. Bij een politiebureau gooiden ze met stenen en staken ze rookbommen af. De stille tocht was voor een man die afgelopen weekend onterecht werd aangezien voor een fietsendief. Bij zijn arrestatie werd hij niet goed en overleed. Wie gelovig is, heeft een kleinere kans op een nieuwe baan. Dat blijkt volgens het Nederlands Dagblad uit onderzoek. Je wordt minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek als bedrijven in je brief bijvoorbeeld lezen dat je vrijwilligerswerk doet in een kerk of moskee. Ze zouden bang zijn dat je je geloof meebrengt naar je werk. En in de binnenstad van Den Haag zijn de eerste oranje fans al aangekomen om Prinsjesdag te vieren. Ze staan bij Paleis Noordeinde, waar vanmiddag het koningspaar wordt opgehaald met de glazen koets voor een rit naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning de troonrede voor, met daarin de plannen van het kabinet. Het weer van Weer Online? Al snel breekt overal de zon door en loopt de temperatuur op. Het wordt 25 tot 28 graden. In het westen zijn er wat meer wolken en blijft het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
4: Dit is de beste manier om je dag te beginnen. Welkom bij KISS-FM. Wake up, KISS. Bangers en knallers, ze komen eraan. Dit is Calvin Harris. Your

gele bloemkool. Ook zijn er piepkleine aubergines en bijvoorbeeld een bloemkool van 3 kilo te vinden in die winkel. Het gaat om een grote winkelketen in Engeland. Volgens deze winkelketen is het de bedoeling om jou als klant nieuwe kleuren, smaken en varianten te laten ontdekken. Van bekende producten die er eigenlijk al zijn. Want het zit hem inderdaad vaak ook in de kleuren. Ik las laatst een onderzoek over kinderen. Dat kinderen vaak dus geen groente willen eten of fruit. En als je de groente inderdaad een ander kleurtje geeft, dan is de bereidheid om dat te eten toch een stuk groter bij de kids. Ja. En laat je nou ook niet meteen wegsturen. Stel, je hebt een paarse bloemkool van 3 kilo gekocht. Laat je niet wegsturen door je vriendin om het terug te brengen. Want het is de kleur die het moet zijn.

beter kent als de zangeres, als een van de zangeressen van K3. Die verwacht niet meer als zangeres op het podium te staan. Ja, ze zegt namelijk dat ze op muzikaal vlak geen ei meer te leggen heeft.

carrière. Nou, Christel, dankjewel. Ik denk dat heel veel mensen hier wel behoorlijk triest om zullen zijn. Courtney Cox, die je misschien beter kent als Monica Geller uit Friends, die heeft laten weten dat ze binnenkort wel weer wil meewerken aan een Scream-film. In de eerste Scream-film uit 1996 zat zij namelijk ook als Gail Weathers. Maar

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

Wake Up Kiss, Harry Styles, American Girls. Ja, vaak als je iets aan het uitvinden bent, dan weet je niet eens dat je iets uitvindt. Zo schijnt er ooit een tandarts geweest te zijn die per ongeluk de elektrische stoel heeft uitgevonden. Nou,

de familie-appgroep. Zeg het tegen je beste vriend en vertel ook dat hij het vooral door moet vertellen dat we overal te ontvangen zijn. En elke dag de lekkerste muziek en hits en bangers en knallers draaien. Ja, ik heb het gehad over die elektrische stoel, hè? Maar is dat waar? Is de elektrische stoel bij toeval uitgevonden door een Amerikaanse tandarts? En het zal je verbazen, maar het is echt waar. Albert Southwick, een tandarts uit Buffalo, die kwam op het idee voor de elektrische stoel nadat hij een patiënt ontving die dronken was. Die dacht, ik moet mezelf even wat moed indrinken voordat ik bij de tandarts daar binnen loop. En die dronken man die ging dus liggen in de tandartsstoel en die raakte per ongeluk een generator aan. Kijk eens voor, dus echt dat je gaat liggen, dat tandarts niets vermoedend en dan ineens... En zo ging dat. Ja, maar goed, het is allemaal goed gekomen overigens hoor. Hij heeft namelijk zijn idee, zijn uitvinding uit kunnen rollen. En de Amerikaanse overheid, ja, was een van de grootste afnemers van de elektrische stoelen die hij produceerde. Het was zijn ontwerp.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Chillen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in ons land zijn buizen bewust vastgemaakt aan het spoor, zegt ProRail. De computer denkt dan dat er een trein rijdt, terwijl dat niet zo is. In het noorden en oosten ligt het treinverkeer plat. Omdat veel mensen willen weten hoe ze dan wel kunnen reizen, is de NS-reisplanner overbelast. Er zijn veel vragen over de dood van een bejaarde Amsterdammer. De man van 81 werd in februari om het leven gebracht in zijn appartement in Amsterdam-Oost. Het is na maanden nog altijd onduidelijk wie erachter zit en hoe de dader is binnengekomen. Voor de gouden tip heeft justitie nu een beloning klaar liggen van 15.000 euro. Het is geen goede dag om je auto vol te gooien, want tanken is door de stijgende olieprijzen opnieuw duurder geworden. Volgens een consumentenclub betaal je op pompstations langs de snelweg nu bijna €2,72 per liter. Dat is ruim 3 cent meer dan vorige week. Op andere plekken is brandstof meestal wat minder duur. En Den Haag kleurt langzaam een beetje oranje. Op deze Prinsjesdag zijn de eerste groepjes fans van het Koningshuis het centrum binnengedruppeld. Ze willen van dichtbij zien hoe het koningspaar in de glazen koets naar de Schouwburg wordt gereden voor de troonrede. Daarin vertelt de koning hoe het met ons land gaat en wat de kabinetsplannen zijn. Het weer van Weer Online? In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Ferry Omen.
5: Hey, goedemorgen en welkom met de hits. Olivia Dean, zometeen ook Clean Bandit komt eraan. Naar Sienna Sparrow nu. Dit is een Material Lover.

enige artiesten met viool. Oké, Somjeu, die kunnen er ook wat van, die hitscoren. Maar voor de rest is het toch eigenlijk een Clean Bandit die hitscoren met de viool. Jordan Rockaboys samen met Jean-Paul en Anne-Marie bij Kiss FM. En over Clean Bandit gesproken. Vroeger was ze achtergrondzangeres voor Clean Bandit en voor Rudimental. En toen dacht ze, ja, ik vind het allemaal hartstikke leuk dat zingen, maar ik wil ook zelf een beetje, nou ja, fame pakken. En terecht natuurlijk ook. Toen is ze dat gaan doen en dat is op zich wel goed uitgepakt. Ik heb het namelijk over Olivia Dean. Is inderdaad achtergrondzangeres geweest bij Clean Bandit. Je hoort haar nu, dit is Man I Need.

welkom. Elke zaterdagmiddag tussen 4 en 6 met Bas van Teylingen. De 40 grootste hits van het moment in de Kiss 40. Samengesteld door misschien wel jou via de app. En via de website kun je een duimpje geven of een duimpje naar beneden. Voor liedjes die je wel of niet leuk vindt. En onder andere aan de hand daarvan, maar ook aan alle appjes die binnenkomen via de Kiss WhatsApp. 0800-1078 wordt de Kiss 40 samengesteld. Dus eigenlijk door jou. En daar voor de tweede week op rij alweer Teddy Swims en Mr. Know-It-All op nummer 1.

0: Akkermat, I Love Life bij Kiss FM. Tepper City voor je onderweg. Ook Carol G binnen nu in 30 seconden.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Karol G.
1: Kiss FM. Kiss. New
0: music. Ik wil je graag gaan voorstellen aan nieuwe muziek. Als je hem voor het eerst hoort, dan denk je, ik moet hem eigenlijk al kennen. Een paar maanden geleden scoorde Milky namelijk hit met Just The Way You Are. Weet je wel? Maar David Guetta hoorde hem ook en dacht, ja, hier moet ik mee aan de gang. Dus opnieuw een kleine hit. Milky, David Guetta, Just The Way You Are.

man die thuis hoort bij Harry Styles, je hoorde As It Was bij Kiss FM. Toch wel de zender van Harry Styles, Zara Larsson en natuurlijk ook Benson Boone. En ze komen allemaal lekker vaak voorbij hier bij Kiss FM. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdagochtend, keihard aan het werk. Misschien ben je wel op kantoor aan het werk of aan het thuiswerken. Zit je op de wagen, op de vrachtwagen. Dat kan natuurlijk allemaal. Wij zijn er voor je met de hits. Lost Frequency zometeen. Eerst nu Taylor Swift, I Knew It, I Know You.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Treinreizigers moeten voorlopig nog rekening houden met vertragingen. Op meerdere plekken in ons land is het spoor bewust gesaboteerd door buizen vast te maken. Er is ook een trein tegenaan gereden, maar dat liep goed af. ProRail probeert de storing zo snel mogelijk op te lossen, maar dat kost wel tijd. Op de dag dat het kabinet de plannen voor volgend jaar bekend maakt, zijn er in Den Haag ook allerlei kleine protesten. Burgemeester Van Zanen zegt dat zijn stad daar goed op is voorbereid. Er zijn verhalen dat ook boeren op deze Prinsjesdag willen demonstreren in Den Haag. Van Zanen hoopt dat ze hun trekkers thuis laten. De benzineprijzen zijn weer met 4 cent gestegen en staan bijna op het record van begin vorige week. Langs de snelweg betaal je per liter nu €2,72. Bij pompstations op andere plekken is brandstof wat minder duur. De stijgende prijzen hebben onder andere te maken met een kapotte oliepijpleiding in Saudi-Arabië na een droneaanval.

0: graden. In het westen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS app.
2: Hey, goedemorgen en welkom met All City zometeen. Ook Cameron Withkamp komt eraan. Dua Lipa voor je onderweg naar Bruno Mars nu. Dit is I Just Might.

bursting at the seams. Goedemorgen, het zijn je vrienden van Kiss FM, you're the All City and Fireflies. Handtrick zometeen ook, Louis Fancy komt eraan. Eerste Ferries feitje van de dag, elke dag tussen 10 en 10:30. Een klein feitje om je collega's te imponeren bij het koffiezetapparaat. En zometeen ga ik antwoord geven op de vraag, welke koffie is de meest gedronken koffiesoort in Nederland? Dus welke koffie is de meest gedronken koffiesoort in Nederland? Is dat cappuccino? Is dat espresso? Of is dat toch gewoon zwarte koffie? Nou, het antwoord

De meest gedronken koffiesoort in Nederland. Wat denk je wat dat is? Ferry's feitje van de dag. Elke dag tussen 10 en 11:30. Een klein feitje om je collega's te imponeren. Op 3. Ik zal even een klein top 3'tje doen. Een espresso, die wordt veel genomen door Nederlanders. Nederlanders drinken op 2 vooral cappuccino. Maar ja, wat is de nummer 1? Wat is de meest gedronken koffiesoort in Nederland? Dat is, zoals je misschien had verwacht, zwarte koffie.

0: Alex Warren, Passenger, Kiss FM met Zara Larsson zometeen. Ook Niall Horan binnen nu en 30 seconden.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Vullen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Dit is Kiss FM, Niall Horan, Dinner Party. Toch wel een van de One Direction legends. Tuurlijk, je hebt ook heel veel andere. Eentje is inmiddels al helaas overleden. Maar samen met Harry Styles zijn dit wel de twee populairste uiteindelijk geworden. Niall Horan dus bij Kiss FM, de zender van Niall Horan natuurlijk. Met zometeen Teddy Swims, oftewel de nummer 1 uit de Kiss 40. Ik wil eerst even een klein stukje terugbrengen in de tijd.
1: Kiss Throwback.
0: Met een hele lekkere Kiss Throwback. Nelly Furtado nu in I'm Like a Bird.

ik blijf me verbazen over sommige mensen, of überhaupt over de mensheid. Haar allergrootste angst is namelijk haar eigen voeten. Ik heb het over Ella Henderson, daar hoorde je net bij Telfenbach en Hurricane. Ja, ze is dus bang voor haar eigen voeten. Ze vindt namelijk haar eigen voeten eruit zien als dinosauruspoten. Oké. En ze heeft een sweet chili sausverslaving. Ik zou dit bij de eerste date vertellen als ik Ella Henderson was. Je hoort haar dus met Hurricane bij Kiss FM. Sienna Sparrow is op meteen en dit is nu Shakira. Come on.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een trein is vanmorgen bij Steenwijk in Overijssel op een spoorsabotage gereden. Volgens NS waren reizigers niet in gevaar. Op meerdere plekken in ons land waren bewust spullen op het spoor gelegd, zoals metalen buizen. Op 5 plekken in Gelderland zijn sabotages gevonden, waaronder bij Barneveld en Putten. In Arnhem staan opnieuw de mannen voor de rechter die zijn opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt. Ze horen of ze nog langer blijven vastzitten. Het gaat in totaal om 33 verdachten. 2 weken geleden bestormden ze een huis in Overasselt. De beveiliger van het huis kwam bij een schietpartij om het leven. Op Prinsjesdag denken Haagse politici extra goed na over hun kleding, waarmee ze willen laten zien waar ze voor staan. Zo is een Kamerlid van D66 vandaag gekleed in de kleuren van de Oekraïense vlag. En de staatssecretaris van Onderwijs draagt een tas die gemaakt is van een boek. Ze wil zo aangeven hoe belangrijk lezen is. En Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 inwoners die ouder zijn dan 100 jaar. Het land heeft te maken met extreme vergrijzing, omdat er ook steeds minder baby's worden geboren. Dat aantal neemt tot 10.

0: Bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
2: Met zometeen onder andere muziek van Avicii. Taylor Swift komt er ook aan. One Republic voor je onderweg naar de Bauza nu. Dit is Menenik. Goedemorgen.

Welkom, mijn naam is Ferry. Lekker dat je ons aan hebt staan. Ik vind het wel grappig. Er is eigenlijk altijd wel nieuws over Taylor Swift. Of je het nou wil of niet. Ze heeft altijd wel iets gedaan. Of er een of andere roddel over haar gemaakt. Nu deze week in het nieuws dat ze heel erg blij is met haar nieuwe liefje. Ze is natuurlijk onlangs getrouwd met de Travis Kelce. En zelf zegt ze: de beste avond van mijn leven was de eerste avond met mijn Travis. Ah, wat lief, wat lief, wat lief. Nou, onlangs getrouwd, dus helemaal op de roze wolken. Taylor Swift en Appalachia.

Heel vaak aangevraagd via de Kiss WhatsApp. Onder andere Sabine, die wilde hem net horen. Ik kreeg eerder ook al een berichtje binnen van Arthur een half uurtje geleden, dat zijn vriendin hem heel graag wilde horen. Even kijken. Koen met een knipoog heet hij. Dus Koen Knipoog. Die wilde hem ook heel graag horen. Nou, dan zijn wij natuurlijk niet de moeilijkste. Bruno Mars on my soul. Altijd welkom om iets van je te laten horen via die Kiss WhatsApp 0800-1078. Voel je niet verplicht, want de hits die komen er toch wel aan. Ook Harry Styles zometeen. Carol G komt eraan. En eerst nog, een tijdje geleden heb ik deze wel weer opgehoord. 2013, Katy Perry bij Kiss FM. Dit is nu Roar.

0: Karol G bij Kiss FM met Shawn Mendes, Taylor Lefty en ook Offenbach binnen nu en 30 seconden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: out in me bed.
1: Holy shit, hij speelde ijshockey. Hij zat op voetbal, hij zat in het schoolkoor. En hij volgde acteerlessen. En hij wilde heel graag zanger worden. Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back bij Kiss FM. Ja, eerlijk is eerlijk, heeft hij heel erg netjes gedaan. Martin Garrix zometeen op Pitbull. Komt eraan, Another.

Dat je de soundtrack toen er geen wc-rol meer was te vinden in de supermarkt tijdens corona. Banners and Someone to You bij Kiss FM. Zometeen na 12 uur de one and only Dimitri Scott. Met de meeste hits van het land in de Kiss Lunch. Mocht je nog iets willen horen, mag je altijd doorgeven. 0800-1078. Ik herhaal 0800-1078. Laat ik je achter met Alex Warren zometeen naar Somber. Kiss.

0: luisteren.
1: Download nu de app via de App en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Chillen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Kiss FM News.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Activisten hebben in Den Haag rode verf gegooid op de weg waarover straks de glazen koets rijdt. Het gaat om 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze zijn aangehouden. Nog een uur en dan stapt het koningspaar de glazen koets in voor een rit naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning de troonrede voor. Op meerdere plekken willen boeren het komende half uur brandjes stichten als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Volgens de actiegroepen is er geen gevaar voor het publiek. De actie is geen onderdeel van de landelijke boerenprotesten, maar wordt lokaal georganiseerd. Inlichtingendienst AIVD gaat helpen bij het onderzoek naar de spoorsabotage. Die wil vooral weten uit welke hoek de aanval komt. Volgens ProRail werden er op 24 plaatsen verspreid over het land spullen in het spoor gelegd. Bij Steenwijk in Overijssel is een trein er tegenaan gereden. Op een aantal plekken is het inmiddels weg en kunnen treinen weer rijden. En in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam wordt volgend jaar de Europese Supercup gespeeld. De wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en Europa League is op woensdag 11 augustus. Die wedstrijd wordt al sinds 1973 gespeeld, maar was nog nooit eerder in Nederland. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt, maar het is wel warm voor de tijd van het jaar, maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien, in het oosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kos.
7: Yes, goedemiddag en van harte welkom. De KISS Lunch op je dinsdag met zometeen Walk the Moon. Hugh Gale komt eraan en eerst Max en Annie Grammer.

En Dance, Walk the Moon, hier bij Kiss FM. Goedemiddag, het is dinsdagmiddag. Dimitri is hier zo achter de Kiss FM microfoon. En zou je er over na willen denken? Wat wil je horen vanmiddag?

Ja, ben je eruit? Kids Lunch. Ik vroeg je net om erover na te denken, over de vraag wat jij zou willen horen op deze dinsdagmiddag. Ik hoop dat je er over uit bent. Welk nummer wil je heel graag horen op deze dinsdagmiddag? Een lekker nummertje van Britney Spears? Of de nieuwe van, noem eens wat, Damiana David? Ja, of een heel andere plaat, kan natuurlijk ook. Dit is de Kiss Lunch. Tot aan 1 uur bepaal jij de muziek. En als je er nou over uit bent wat je zou willen horen op je dinsdagmiddag, dan mag je me dat appen op 0800-1078. 0800-1078. Dat is het appnummer van Kiss FM. Gebruik dat appnummer om door te geven wat je zou willen horen vanmiddag. En ik draai het zo meteen. Maar je hoeft niet Charlie Puth aan te vragen. Die komt er sowieso aan. Ook Temper City. En dit hier is Speeches, Justin Bieber bij Kiss FM.

Self-Aware, Temper City, hoorde je hier bij Kiss FM. Kiss FM. Dit is de Kiss Lunch, eet smakelijk. Als je nu in je broodrommel zit te kijken van, ja, wat wordt het eerst? Dat crackertje of toch dat broodje die ik vanmorgen heb gesmeerd? Ja, maak een wel overwogen keuze, zou ik zeggen. Hey, en over kiezen gesproken, wat zou jij willen horen hier bij Kiss FM? Stuur het deze kant op, dat kan via de app 0800-1078. Voor Joost uit Emmeloord draai ik zometeen Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear wil hij graag horen, terwijl hij zijn huis aan het opknappen is. Heel goed, verbouwingtje. Joost komt eraan hoor. En ook Taylor Swift en Damiano David onderweg hier bij Kiss FM.

0: Of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
2: Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Taylor Swift met Elizabeth Taylor hier bij Kiss FM. Mijn naam is Dimitris en tot aan 1 uur bepaal jij de muziek. Dat mag je elke werkdag doen, want elke werkdag tussen 12 en 1 is het de Kiss Lunch. Lekker lunchen met op dag rond je favoriete hits. Ja, wat wil je horen? Dat is mijn vraag. Ik heb al een hoop sms'jes, of sms'jes moet je mij horen, dat is eventjes 1999. Een hoop appjes binnengekregen via 0800-1078. Deze heb ik er eens eventjes bij gepakt van Harriet. Goedemiddag Dimitris, van mij graag Calvin Harris. Altijd als ik Calvin hoor heb ik zin om naar Ibiza te gaan. Deze zomer 2 keer geweest. Nu weer volle aan het werk, want het geld is op. Ja, moet weer gewerkt worden. Calvin Harris kan ik best wel even draaien. Komt eraan hier bij Kiss FM. En voor Marleen moet ik zometeen The Weeknd draaien. Ook die is onderweg.
1: Kiss Throwback.
0: Terug in de tijd nu met Loreen.

bij Kiss FM op dinsdagmiddag. Dimitri is hier zo met de Kiss Lunch. Eet smakelijk. Ik heb mijn broodje even aan de kant gelegd. Anders dan nou prachtig gewoon met volle mond, weet je wel. Dat wil je ook niet. Linda van Dam uit Amsterdam. Die heeft een appje gestuurd. Hoi Dimitri, je doet mij een groot plezier met Coldplay. Maakt niet uit welk nummer, maar Coldplay is altijd fijn. Ik wil graag die fijne stem horen van Chris Martin. Nou, zet de radio maar een tandje harder.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Langs allerlei snelwegen zijn brandjes uitgebroken. Er wordt brand gemeld langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Stroe en de A28 bij Hogeveen. Waarschijnlijk gaat het om een actie van boeren. Die hadden gezegd dat ze aan het begin van de middag hooibalen in brand zouden steken. Na de grote storing op het spoor door saboteurs zijn de treinen op de meeste stukken weer gaan rijden. Wel zijn er nog vertragingen of kunnen treinen uitvallen. Op tientallen plekken waren vannacht buizen vastgemaakt aan de rails. Door wie wordt onderzocht en daarbij krijgt de politie hulp van inlichtingendienst AIVD. Oranjefans in Den Haag staan er al een tijdje klaar voor. Het koningspaar staat op het punt om de glazen koets in te stappen voor hun rijtour door de binnenstad. Daarna leest de koning in de Schouwburg de troonrede voor met alle kabinetsplannen. Vanochtend zijn klimaatactivisten opgepakt die de route van de koets beklad hadden met rode verf. En bij een grote actie tegen illegaal vuurwerk is de afgelopen weken bijna 4000 kilo in beslag genomen. Er zijn 7 mensen aangehouden voor de handel in het spul en voor witwassen. De grootste vangst was al een paar weken geleden met ruim 1000 kilo. Dit weekend werden 3 kleinere transporten onderschept. Het weer

0: warm voor de tijd van het jaar, maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien, in het oosten kan ook een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
2: Oh, lekker die dinsdag door.
3: Hey Dimitris, goedemiddag.
2: Goedemiddag. J-Lo komt eraan uit Teddy Swims.

opgezet mijn sombrero tegen de zon. Want de zon straalt Alvaro Soler wel uit. El mismo sol, hier bij Kiss FM. Goedemiddag, mijn naam is Dimitris. Lekker zeg, dinsdagmiddag en de hits. Alex Warren en Hugh Gale hoor je zometeen. Na Somber.

Had eerst nog een koortsdroom, die Alex Warren, zong hij over in Fever Dream. Nu heeft hij last van Emerald Eyes. Ja, helder groene ogen. Is het dromen of is het echt? De nieuwe Alex Warren hier bij Kiss FM. Met Pink zometeen naar You.

Morgan Wallen en Tate McRae hier bij Kiss FM. That's what I want. Kiss FM. Sommige gebeurtenissen kunnen heel veel indruk maken in je leven. Ja. Zo luisterde ik ooit vroeger naar Erik de Zwart. Dat was een oude discjockey. En toen dacht ik, ja, dat wil ik ook worden. Discjockey. Ja. En neem nou ook zometeen de rapper die je zometeen hoort op zijn 8e. Nou, toen liep hij naar buiten. En toen zag hij daar de videoclipopnames van California Love van Tupac en Dr. Dre. En hij zag die twee gasten daar met al die lichten erop. En toen dacht hij, ja, dat wil ik ook worden. Rapper. Wie hij is, hoor je zometeen hier bij Kiss. En hits komen eraan van Just A, Sia en ook Bruno Mars. Online.

0: garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Chillen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

The Greatest, Sia en Kendrick Lamar hier bij Kiss FM. Hij is opgegroeid in Compton in Amerika, die Kendrick Lamar. En op zijn 8e stapte hij het huis uit en ging hij even buiten spelen of zo. Maar toen waren daar gewoon in zijn eigen buurt de videoclipopnames van California Love van Tupac en Dr. Dre. En hij zag die rappers daar met al die lampen eromheen, die camera's eromheen. En toen wist Kendrick Lamar, ik word later ook rapper. Ja, of Tupac en Dr. Dre hem ook hebben gezien. Nee, ze hebben hem niet gezien, maar hij heeft het later nog wel verteld aan Dr. Dre. Ja, aan Tupac wordt dat moeilijk natuurlijk, want die is al heel wat jaren overleden. Maar die Dr. Dre vond het een mooi verhaal. Kendrick Lamar dus, hier bij Kiss FM. Met zometeen Taylor Swift, Beyoncé komt eraan en dit is On My Soul, Bruno Mars.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De politiek moet problemen oplossen en zich niet laten leiden door de ophef van de dag. Dat zei koning Willem-Alexander in de eerste troonrede van het kabinet Jetten. Hij noemde problemen als stikstof, wonen en migratie die al veel te lang vragen om een oplossing. Maar de koning waarschuwde ook, niet alles kan tegelijk. Wat volgens de koning echt niet kan wachten is de stikstofaanpak. Het minderheidskabinet kwam voor de zomer met een groot plan en sommige partijen willen het flink versoepelen of de prullenbak in. De koning zegt dat het kabinet altijd in gesprek blijft met de boeren en dat er veel geld klaar ligt om ze te helpen. Op meerdere plekken in het land zijn opnieuw spoorlijnen geblokkeerd. Vanmorgen gebeurde dat ook al op tientallen plaatsen. Door wie is niet bekend, maar actiegroep Farmers Defence Force sluit niet uit dat het boeren waren. Er werden voor vandaag al wilde acties aangekondigd. Langs meerdere snelwegen zijn ook brandjes gesticht. Dat zorgde niet voor files. En ook België weet nog niet of het volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Net als ons land hebben de Belgen om extra bedenktijd gevraagd. Ook zij worstelen met de deelname van Israël. Het Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen zonnig en het is warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien, in het oosten kan ook een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
3: Hey, goedemiddag. Zometeen hoor je Jonas Blue. Nicky Jam komt eraan. En eerst American Girls. Hier is Harry Styles.

appje wil sturen, kan dat altijd naar de app van Kiss FM op 0800-1078. Paula, die stuurt: hoi Dimitris. Ik heb een zware middag. Moet namelijk werken voor twee. Mijn collega's ziek. Ik zit hier op kantoor met mijn oortjes in. Lekker Kiss FM luisteren. Emma tikken. Wil je Black Eyed Peas draaien? I Got a Feeling. Dan krijg ik wat power van op mijn dinsdag. Ga ik regelen, Paula. Eerst is dit Ariana Grande.

Black Eyed Peas voor Paula, die hard aan het werken is met haar oortjes in. Ze moet werken voor twee, want haar collega heeft zich ziek gemeld. Oh, heb je baas geen tweede mannetje dan? Black Eyed Peas hoorde je I Got A Feeling. Ook een hit aanvragen, dat kan 0800 1078.

0: sun. Moving to the sun. Ja, dat willen we allemaal wel. Er staat hier ook een man met een, best wel een behoorlijk zwart montuur, brilmontuur in de studio. Wat wil jij precies?
1: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Ja, moving to the sun. Girl hier bij Kiss FM met zometeen Shakira. Ook Alex Warren komt eraan. En Undressed. Ben je vandaag undressed? Nou, somber wel. Hij heeft er een plaat over gemaakt. Je hoort hem zo bij Kiss.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: Dit is Kiss FM, de nieuwe Kygo. Heb je de nieuwe Kygo al gehoord?
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
0: Hij is zo lekker, de nieuwste Kygo. Take me back.

één keer die zwoele stem horen. Niall Horan, This Town, Kiss FM. Over zwoele, mooie stemmen gesproken. Luc hoor je zo meteen vanaf 3 uur. Nou, die heeft een dijk van de stem. Kiss and Ride, de middagshow met Luc van Rooij, komt eraan hier bij Kiss FM. Bij de morgen weer. Fijne dinsdag.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal. Kiss FM News.
3: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Koning Willem-Alexander en koning Maxima hebben hun deel van Prinsjesdag afgesloten met de balkonscène bij Paleis Noordeinde. Ook hun drie dochters en zijn broer prins Constantijn plus vrouw waren erbij. Over een half uur biedt minister Heijne van Financiën de miljoenennota en begroting aan de Tweede Kamer. De troonrede die de koning uitsprak was de langste in tientallen jaren. Er stonden bijna 2900 woorden in. Dat zijn er 700 meer dan gemiddeld. In de troonrede zei Willem-Alexander dat niet alles wat we willen ook kan. Er zijn volgens hem financiële grenzen en we mogen onze kinderen niet opzadelen met een onverantwoord hoge staatsschuld. Er zijn nog steeds meerdere storingen op het spoor, zegt ProRail. Vanmorgen werden de rails op ruim 30 plekken geblokkeerd, maar ook vanmiddag waren er sabotageacties. Farmers Defence Force zegt niet achter de acties te zitten, maar dat het wel te verwachten was. De AIVD onderzoekt uit welke hoek de sabotage komt. En de politie heeft langs de A2 in Breukelen zeker 5 boeren aangehouden, zegt RTV Utrecht. Dat gebeurde nadat er hooibalen in brand waren gestoken. De rook zorgde voor veel overlast op de snelweg. In Stroem moesten ME ingrijpen bij een boerenblokkade. Daar werden hooibalen in brand gestoken. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden en noordwesten is het bewolkt. Later neemt de bewolking toe. Het is 21 graden in het noorden en in het zuidoosten kan het 28 graden worden. Vanavond regen en onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
4: Met weer een klont aan talent voor 3:30 vanmiddag. Goedemiddag. Eva Max komt eraan. Stella Lefty komt eraan. Miley Cyrus komt eraan. En

Nicole Kidman en Zendaya kregen thumbs up, zeg maar. En er was een leuke speech van Mariska Hargitay, u wel bekend, van Law & Order, wat is het, Special Victims Unit tegenwoordig. Die vertelde over het feit dat ze één keer een Emmy had gewonnen als zijnde de meest sexy actrice uit Law & Order. En sinds ze zich wat conventioneler is gaan kleden, ze nooit meer een Emmy heeft gewonnen. Dan moest iedereen wel

0: Sommieu bij Kiss en Feels Part 2, niet te vergeten. Goedemiddag, Kiss and Ride met straks onder andere Temper City.
1: AI, help, ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team

drop dead. Olivia Rodrigo hier bij Kiss en Drop Dead. Kiss and Ride. Laatste tijd veel te doen om de broertjes Gallagher. Ze hebben met z'n tweetjes de opnames van een film over Oasis tot een goed einde kunnen brengen. Ja, mogen bekend zijn dat ze niet altijd even goed met z'n tweeën door één deur kunnen. Maar ze hebben nu via Instagram laten weten dat ze 16 en 17 juli volgend jaar zullen optreden in de Johan Cruijff Arena. Alles onder

0: FM, your hit music station.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
3: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De sabotage op het treinspoor vandaag is volgens premier Rob Jetten ontwrichtend en levensgevaarlijk. Of het om terrorisme gaat is nog niet duidelijk, maar volgens de premier is er goed over nagedacht. Verder wil hij het politieonderzoek afwachten. Vandaag werd het spoor volgens ProRail op meer dan 30 plekken gesaboteerd. Minister Heijnen van Financiën heeft met het bekende koffertje de miljoenennota en begroting gepresenteerd in de Tweede Kamer. Heijnen wil dat de handrem van de economie gaat, want met alle regeltjes en het overvolle stroomnet schiet het niet echt op. Bedrijven die willen groeien kunnen dat niet en juist zij zorgen voor werk, zei Heijnen. Extinction Rebellion heeft opnieuw geprotesteerd tijdens Prinsjesdag. Dit keer werd nepolie op de ramen van de ingang van de Tweede Kamer gegooid. Eerder vandaag werden al 7 XR-demonstranten aangehouden die rode verf op de route van de glazen koets gooiden. De actiegroep klaagt over miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. En de politie heeft bij een zoektocht in een plas bij Arnhem een lichaam gevonden. Vanmorgen was er een burgernet oproep gestuurd omdat de politie op zoek was naar een vermiste man van in de 30. Verscheidene media melden dat de gevonden persoon zanger Ben Saunders is. Hij won 15 jaar geleden als eerste de Voice of Holland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en warm met 21 tot lokaal 29 graden. De bewolking neemt vanuit het westen wat toe en wordt gevolgd door wat lichte regen. Ook in het oosten later op de avond wat regen en onweersbuien. Morgen regenachtig en een stukje koeler, een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
4: Ja, met weer een lijst aan artiesten. Hè. Voor 4:30, onder andere Britney Spears. Ik heb David Guetta, Years and Years. En we beginnen met

Thousand Years hier bij Kiss and King. Meneer die vandaag weer mag voorlezen uit de sprookjes van Rob Jetten. Daar gaan wij het hier niet over hebben. Ja, de troonrede vandaag. Was je niet opgevallen? Ja, was vandaag. Nee, dit is Kiss and Ride. Wij gaan het hebben over de Kiss and Ride train track van strakjes. Van een mevrouw die het niet makkelijk heeft gehad in haar leven. Dat rond 10 voor half. Nu eerst even Max en Andy Grammer.

for Ultra and another talk to you. Je kan hem niet aanvragen. Het is me net hoe mijn pet staat op de dag. Eén ding is wel 100% zeker. Ik draai hem voor iedereen op het perron, dan wel in de trein. Beste reizigers. De Kiss and Ride train track van vandaag is van een mevrouw die de laatste 24 uur druk is met haar 2-jarige zoons. Britney Spears.

0: Jouw vriendenfeestje, schuine strepen, romparty, goeiemiddag, Kiss and Ride met strakjes Taylor Swift.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
1: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
3: Wat ga jij morgen doen? Vullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Zo rot ben ik er gelukkig bij sollicitatie nog nooit uitgezet. Thank you, next. Dat was Ariana Grande hier bij Kiss.
1: Kiss and Ride.
0: Goed, even een tipje. Ik ben een blij mens. Ik had het al eerder over de Emmys. Maar gisteren heeft mijn favoriete streamserie 6 Emmys gewonnen. Ze waren er voor 25 genomineerd. Ze hebben dus 6 gewonnen, waaronder de beste dramaserie. The Pit op Netflix is een medische dramaserie over een ziekenhuis in Pittsburgh, Pennsylvania. Volgens sommige mensen is het een slap aftreksel van ER. Ik zou het niet weten, ik heb ER nooit gezien. Maar die Pit die scoort dus best oké. En ik heb gelezen dat er een derde seizoen aankomt. Dus mijn stream.

0: Meghan Trainor, lips are moving. Zo gelachen van de week. Ik zag een YouTube-filmpje van een meneer die zichzelf de nieuwe Jeff Dunham noemt. Het is wel goed dat Jeff Dunham dat dan niet gehoord heeft, volgens mij. Want ik zag zijn pop babbelen, maar zijn eigen lippen bewegen. En dat is toch volgens mij niet echt de bedoeling.
1: Kiss and Ride.
0: Met strakjes na vijven, onder andere Offenbach. Maar nu eerst, Alex Wolff.

0: Kiss FM, your hit music station. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Nederland moet van de handrem, zei minister Heijnen bij de presentatie van de miljoenennota in de Tweede Kamer. Er zijn te veel regels, te weinig vergunningen en het stroomnet zit vol. Bedrijven kunnen daardoor niet groeien, zegt Heijnen. En dat is nodig voor werk en een goed inkomen. De Raad van State is niet erg enthousiast over de miljoenennota. Het kabinet weet precies waar de problemen zitten, maar er iets aan doen is een ander verhaal, is de kritiek. Zo vindt het kabinet dat werk moet lonen, maar in de praktijk ziet de Raad van State dat mensen met een baan meer belasting gaan betalen. De politie en AIVD onderzoeken de ruim 30 sabotages op het spoor vandaag. Daaruit moet onder meer blijken of het om terrorisme gaat, maar Rob Jetten noemt het in ieder geval ontwrichtend en levensgevaarlijk. Hij zegt dat er goed over de acties nagedacht is. Inmiddels rijden alle treinen weer. En de politie heeft tot nu toe 21 demonstranten aangehouden tijdens Prinsjesdag vandaag. 9 Extinction Rebellion-aanhangers werden opgepakt voor het gooien van verf op de route van de Glazen Koets en het gooien van nepolie op de Tweede Kamer. 12 anderen demonstreerden onaangekondigd bij de Hofvijver en werden daarom aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 21 tot lokaal 29 graden en droog. Vanuit het westen komen er wat wolken en buien aan. Vanavond in het oosten wat regen en onweer. Morgen buien en iets koeler dan vandaag, gemiddeld 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app.
4: Jouw filefeestje, schuine strepen, rolparty, goedemiddag, Kiss and Ride. Met voor 5:30 onder andere Tom Grennan, Offenbach en we beginnen met Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Camila Cabello en Shawn Mendes hier bij Kiss en Senorita.
1: Kiss and Ride.
0: Wat zie je, Adriaan? Wat zie je? Ja, ik lees net dat er volgend jaar, 23 april 2027, om precies te zijn, een concert gehouden gaat worden in Ahoy Rotterdam met de bekendste Bassie en Adriaan liedjes. Ja, ze zullen niet gezongen worden door de broertjes van Thor zelf. Die zullen er niet bij zijn. Joh. Maar bekende Nederlandse artiesten gaan dan de gro-

0: Olivia Rodrigo bij Kiss. Valt best mee, toch? Stupid song. Goedemiddag, Kiss and Ride. Met strakjes onder andere Shannon Spyro.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

Laat gewoon het telefoonboek maar ergens op openvallen. En Love Somebody was Morgan Wallen. Ach, Ferry Doedens gaat weer niet zo lekker met hem. Nee, Belastingdienst heeft beslag gelegd op zijn huis. Geruchten gaan over verslaving en schulden. Nou gaan die twee regelmatig samen. Maar de echte reden is nog niet helemaal duidelijk. Wees niet bevreesd. Het Kiss & Ride onderzoeksteam zit daar boven.

Zit nu iemand op zijn kantoorstoel heel erg zenuwachtig heen en weer te wippen? Het zal toch niet? Nee, ik heb de baas moeten beloven dat ik het niet over Formule 1 zag. Nee, dat is misschien wel goed ook. Het was Jonas Blue samen met Dakota hier bij Kiss and Fast Car. Goedemiddag, Kiss and Ride.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Wat ga jij morgen doen?
7: Huilen in de achtbaan?
6: Aapjes kijken in de dierentuin?
7: Of lekker ontspannen in de sauna?
6: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Ippe. FC Utrecht straft 18 supporters die met vuurwerk en bekers gooiden tijdens een wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begin deze maand. Ze krijgen een stadionverbod, dat meldt de Utrechtse club. De meeste werden herkend op camerabeelden. Het onderzoek is nog niet klaar, dus mogelijk volgen er nog meer straffen. Zeker 6 boeren zijn aangehouden na een protest langs de A2 bij Breukelen vanmiddag. De politie moest ingrijpen nadat de boeren hooibalen in brand hadden gestoken en de brandweer hinderde met trekkers. De dikke rook zorgde voor gevaarlijke situaties in het verkeer op de snelweg. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. Het Nibud heeft de miljoenennota doorberekend en komt tot de conclusie dat de meeste mensen er volgend jaar op achteruit gaan. En dat is voor het eerst in jaren. De pijn in de portemonnee gaan we al over een paar maanden voelen, want dan gaan de belastingen omhoog. Ook gaat de zorgpremie omhoog. Het is de grootste stijging ooit. En ook vandaag zijn er weer mensen teruggekomen uit Oostenrijk die in de gecrashte bus zaten. Inmiddels zijn er nu 37 mensen terug. 7 liggen nog in het ziekenhuis. Vorige week maakte de groep een uitstapje naar Zwitserland en kwam hun bus op de zijkant naast de weg terecht. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is met 21 tot lokaal 29 graden warm. Vanavond trekken er vanuit het westen steeds meer bewolking en buien het land over. In het oosten zorgt dat ook voor onweer. Morgen blijft het regenachtig en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. 18 FC Utrecht supporters mogen niet meer in de Galgenwaard komen. Ze krijgen een stadionverbod voor hun gedrag tijdens het duel met Go Ahead Eagles eerder deze maand. Er werd met vuurwerk en bekers gegooid en de wedstrijd werd definitief gestaakt. De namen worden ook gedeeld met de KNVB, die een landelijk verbod kan opleggen. Ondanks alle campagnes blijft het voor Defensie lastig om genoeg mensen te vinden. Het doel is om uiteindelijk 100.000 mensen in het leger te hebben, maar de teller staat nu op nog geen eens de helft. Om te proberen meer mensen naar Defensie te krijgen, zijn de eisen van de keuring al verlaagd en kun je een jaar een baan bij Defensie proberen. De plannen in de miljoenennota doen maar weinig aan het verschil tussen huurders en kopers van huizen, zegt de Woonbond. Huurders krijgen alleen maar met meer kosten te maken en aan hypotheekrenteaftrek wordt niks gedaan, zegt de bond. Ook de stijgende energiekosten vindt de Woonbond een probleem. Ook horecabedrijven maken zich zorgen over de belastingplannen. De brancheclub zegt dat de horeca voor zowel gasten als ondernemers onbetaalbaar wordt. De kosten nemen toe, bijvoorbeeld voor energie en personeel. Ook wordt alcohol duurder. Maar de reserves zijn op, waarschuwt de vereniging. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan in het westen licht regenen. Later in het oosten regen en onweersbuien. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien. Het is duidelijk koeler met 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM...

online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is opnieuw iets op het spoor gevonden. Dit keer lag er een metalen staaf op de rails tussen het Overijsselse Holte en Rijssen. Daar ontstond ook een storing. De NS vermoedt opzet, maar kan niet zeggen wanneer en door wie de staaf is neergelegd. Eerder vandaag werden er ook al tientallen buizen op het spoor gelegd. De dode man en zwaargewonde vrouw die gisteravond in het Drentse Valthermond werden gevonden, waren een stel, zeggen buurtbewoners tegen de regionale omroep. De vrouw lag in hun huis en de man in een sloot erachter. Volgens buurtbewoners was het stel een tikkende tijdbom. De twee hadden geregeld ruzie en de politie was al eerder bij ze langs geweest. Het kabinet moet de steeds duurder wordende brandstof tegengaan, vindt de ANWB. De prijzen aan de pomp stijgen anders te veel vergeleken met onze buurlanden. Het kabinet wil de huidige belastingkorting op benzine en diesel vanaf 2028 afbouwen en uiteindelijk stoppen. Een slecht plan, vindt de bond. En het begint op een soap te lijken, maar het is Donald Trump weer niet gelukt om zijn naam op de gevel van het Kennedy Center in Washington te krijgen. Een eerdere poging mislukte na een verbod van de rechter, terwijl Trumps naam al op het gebouw stond. Een nieuw verzoek om de naam te veranderen heeft het opnieuw niet gered bij de rechter. En dan nu het weer, van Weer Online. In het westen valt wat lichte regen, in het oosten later op de avond regen en onweersbuien. Ook vannacht regent het. Morgen wisselvallig met zon, bewolking en buien. Ook een stukje koeler dan vandaag, gemiddeld 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De sabotageacties op het spoor vandaag gingen volgens staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur zwaar over een grens heen en waren onacceptabel. Ook bedankt zij het spoorpersoneel. Eerder vandaag noemde premier Rob Jette de acties al ontwrichtend en levensgevaarlijk. Het is niet bekend wie er achter de ruim 30 sabotages zit. Boze boeren zijn met hun trekkers naar het cellencomplex in Houten gereden. Ze willen dat 6 boeren die daar vastzitten worden vrijgelaten. Dat meldt RTV Utrecht. De 6 werden eerder vandaag opgepakt langs de A2 bij Breukelen. Ze stonden op een plek waar hooibalen in brand waren gestoken. Italië en Spanje gaan langer door met grenscontroles voor elkaars reizigers. Die controles werden anderhalve maand geleden ingevoerd nadat duizenden immigranten het Spaanse Ceuta voor de kust van Noord-Afrika hadden bestormd. Italië was kritisch op Spanje omdat het er niet in slaagde om de Europese grenzen te beschermen. En Kim Kardashian werd 10 jaar geleden beroofd van haar juwelen in een hotel in Parijs. En daar krijgt ze nu een schadevergoeding voor. Van 1 euro. Daar had ze zelf om gevraagd en de rechter heeft het bedrag nu ook toegekend. De juwelenroof was een van de grootste in Frankrijk ooit. De sieraden waren 4 miljoen euro waard. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt in het westen wat lichte regen. Later vanavond in het oosten ook regen en onweersbuien. Vannacht koelt het verder af. Morgen een mix van zon, wolken en buien met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. Ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. De schade van de sabotages op het spoor vandaag is beperkt gebleven, zegt staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur. De beveiligingssystemen van de treinen werkten volgens haar goed. Eén trein botste op spullen op het spoor. Verder zorgt het vooral voor storingen. Er wordt onderzocht wie er achter de sabotage zit. Tot 2 keer toe heeft president Trump moeten accepteren dat zijn naam niet op de gevel van het Kennedy Center in Washington komt. En dat pikt hij niet. Het instituut mag daarom alleen gerenoveerd worden als het verbod van tafel gaat. 2 keer heeft een rechter verboden dat het Kennedy Center wordt omgedoopt, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. En Ajax en Willem II moesten nog een wedstrijd inhalen en dat hebben ze vanavond gedaan. In Amsterdam werd het 5-1. Ajax staat nu 4e, 3 punten minder dan koploper PSV. Zoals wel vaker werd de openingsgoal van Ajax gemaakt door Davy Klaassen. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Kiss FM News.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties vandaag en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. De komende nacht zijn er extra inspecties om te voorkomen dat er spullen op het spoor worden gelegd, zoals ijzeren staven. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum, bij Heerlen is dat. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. De 7 boeren die eerder vandaag werden opgepakt naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrij. Ze stonden in de buurt van in de brand gestoken hooibalen en werden verdacht van het in gevaar brengen van het verkeer. Op verschillende plekken in Nederland stichten boeren vanmiddag brandjes langs de snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost was wel duidelijk, maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel. Het is 5 miljard euro per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld, Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Het gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Kiss FM, your hit music station. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
3: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is een buis gevonden en ProRail denkt dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. De buis lag bij Teugen. Al de hele dag waren er sabotages op het spoor, wel een stuk of 30. Voor ProRail is de maat vol. De topvrouw zei bij Nieuwsuur dat ze geld van het kabinet wil om het spoor veiliger te maken. Minister Karremans gaat aangifte doen tegen degene die afgelopen dag brand hebben gesticht langs snelwegen. Dat zei hij bij Pauw in de Wit. Ik ben pislink op mensen die dit doelbewust hebben gedaan, zei Karremans. De actie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. En Lionel Messi komt nog 1 keer in actie voor het Argentijnse elftal. Zijn afscheidswedstrijd is op 6 oktober. Hij speelt dan een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin, een land in Afrika. Messi kondigde eind vorige maand aan te stoppen als international. Hij blijft wel spelen voor zijn club Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe al regen. Vannacht blijft het overal regenen. Overdag opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Kiss FM News.
4: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Minister Karmans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. Ik pik dit niet, zei hij bij Pauw en de Wit. De acties waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag even stil omdat er een buis op het spoor was gevonden. Volgens ProRail was het een nieuwe sabotageactie. De buis lag bij Teugen. Gisteren waren de hele dag sabotages op het spoor. De topvrouw van ProRail zei bij Nieuwsuur dat er weinig camerabeelden van de acties zijn. Een flinke brand gisteravond in een supermarkt in Amsterdam-West. Brand is inmiddels onder controle en er vielen geen gewonden. Wel moesten bewoners van 5 woningen boven de supermarkt worden geëvacueerd. Zo'n 10 tot 15 mensen werden opgevangen in een politiebureau. Het is nog onduidelijk of zij alweer thuis zijn. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost, was wel duidelijk. Maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel precies. Het is 5 miljard euro per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld. Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Het gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Wordt duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot lokaal 19 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM

hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketing tools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Volgens de directeur van ProRail zijn er waarschijnlijk weinig beelden van de daders van de sabotageacties op het spoor gisteren. Er hangen vooral camera's bij spoorovergangen, onder meer voor de verkeersveiligheid. Ook zei ze bij Nieuwsuur dat nog altijd niet bekend is wie de daders zijn. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. Ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact.